Simsmayam kits di simsmudzi snenik. Acht konat nuk imstchma hitzige snenik.